0: Duncan's om te zien dat de moeder zegt dat hij nog pas Sunny moet. This is from Sunny. Pioche.
1: Kuya na kaya ka kulitin piyokan, ekinik tiki na.